As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

mijn arms vassen. Slaap zacht, mijn lief, ik zal het donker van je weggen.

mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet enough voor mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat precies

nooit meer vir my soen nie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar hy het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reewiel mirror jou gezicht gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my lyf

jij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast dwaait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het een bouw.

Het is je triple elf hier. Donderdagochtend wordt het om afgescoopt met die Jonas Brothers. So What a Man Gotta Do. Kurt daarin zijn spinnekop en tussen sterren met een lap op. Jullie is in geskakel hier op je groot back breakfast met Miley Simrie. En ons kaar lekker dier. Tot zo net voor 9 vanochtend. Het is amper tijd voor jullie verjaarsdag boodskappe. So stuur het gerust mij dier op je WhatsApp line 082-333-367. Verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkings. Ach, dalk wil je net vanochtend voor iemand hallo sê. Stuur dit ook sommer vir my dier vanoggend. Dan kuier ons lekker saam op die prachtige donderdag, die 14de Mei. Amper sê ek jy 15de, maar dit is die 14de vandag. Ai, jylle my wiskunde wil die wiskunde vandag. Ek sê mos.

Heet ik jou gekregen om bij mij te blijven? Je eet mij hoe die aan, je kan niet strijden, zo jij mij verleid. Zit hier na bij mij, dat ik jou kan vrij. Net een beetje nader, breek die spazie tussen ons.

0: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge.
1: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
4: Skit. Kom glimlach, begin weer jou lewe geniet. Kom wonder, kom werklik, kom sterre verskiet. Maak geluk weer die thema van jou lied.
5: Kom moeg, kom met my, kom misverstaan, kom huis toe.

beina, kom buite, kom plaas toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse, gepak. Kom heemwee, kom denke, kom ouers verras, kom leeg, kom volop, kom geraamtes,

0: verby.
1: Ja, is in die hemel, sê Romans, hemelvaart 2026 in Suid-Afrika. Dankie Cindy, Cindy sê, jong, ons bly in Oranje, Noord-Kaap en ons vier hemelvaart. Ons het vakantiedag en ons gaan allemaal kerk toe. Groete Cindy Jansen van Oranje. Nou ja, prachtig, dit is een mooi ding om te doen en dankie dat julle het met ons deel. Julle is eindelijk een voorbeeld vir ons allemaal, nee. Carly Simon, Coming Around Again. Ons werk om so stadig na die nuus toe, hier om 11 uur.

0: Die klanke van Anton Botha en hy sê vir ons asseblief, asseblief, en ek vraag julle asseblief, bly ingeskakel hier op Luister FM vanmiddag, net voor het natuurlijk Sturgeon met Wêreld Vol Biljoene Tyd, so 21 minute oor 1, goeiemiddag vriende en welkom, as jy nou net ingeskakel het, hier is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het een atelier vol mense vanmiddag van Laarskool Orijn Ryan Dance, ek het vir Liesel een van ons ouders, en dan het ek die onderhoofseen en onderhoofdochter Vian en Mia in die atelier. Goeiemiddag julle allemaal, hoe gaan dit met julle?
1: Goeiemiddag Etienne en al die luisteraars al buiten, dat is weer lekker om hier by Luister FM weer te wees. En ja, soos jy sê, terechte, ons het een paar mense saamgebring. Laat die mense nou nie verveel draag van my stem, maar daarom van hulle sin ook.
0: Dan is hy lekker om julle in die atelier te hee. Ek dink ons begin so met jou by die begin, Orijn. Sê vir ons, geef ons bykie achtergrond oor Laarskool Orijn, vir diegene wat nou nie weet nie.
1: So obviously Laarskool Orijn is bevestig in 1944 en since then Lorraine Prime has really grown from strength to strength and will continue to do so as we journey on to our 100 years. Ons is een parallel medium school, so dit beteken ons het Engelse klasse en Afrikaans klasse wat in die selle stroom hardloop. Currently home to 1,135 kids from grade R to grade 7. And then from our academics to the sports field, die cultuur departement, ons kore, hulle is redder, hulle doen een fenomenale werk achter. En Lorraine het redder iets vir allemaal, dus redder nie net een academische school of een sportschool of een kultuurschool, maar ietsie van alles. And we ensure to create that family environment for everyone to feel part of that Lorraine family. And with that being said, obviously we've got a very strong supporters club that helps us, runs with us as well to do some fundraising initiatives. And yeah, like I said, the school's come a long way from 1944. We've really grown and you can see that in what we're currently producing. Ons school is a groot school, soos ek sê, 1,135 kinders. Ons het nog plek vir 1 of 2. So ja, definitief. En die school het redelijk een groot passie vir Afrikaans, vir die tale, vir die ontwikkeling van kinders. En ons seker te maak, ons gee ietsie van alles vir die kinders al buiten.
0: Absoluut. En ek moet sê, ons het so rikkie terug al by julle buitenuitsending gehad. En jy praat dus so van die mense wat so... Jy weet, as een mens daar kom, jy kan somme die gees voel tussen die onderwijsers en tussen die leerlingen. Dis wat het so lekker maak. En ek stem saam met jou as jy sê, Laarskool Orijn is definitief een van die topskool, indien een van die top skole, laarskole hier in die Ooskaap en definitief, jy weet, ou voel het as jou instap, die gees is daar, die mense is vriendelik, het voel, jy voel thuis tussen al die mense en dis wat ou wil hebben.
1: Ja,
0: hy
1: familie georiënteerde school wat ons daar ontsterf om al te wees en dis een groot school, maar op die selle tyd ons verloor hier die persoonlijke touch, en ek dink dis een ding wat ons uniek maak, die persoonlijke touch is nog steeds al, ons observeer een holistic approach, to develop that holistic approach where we can get the parent involved with the learner and us as a school and at the end of the day, the results will speak for themselves. We're developing the person behind that, and that's one of our big driving points. And keeping to our motto, persevera, meaning to ensure and to endeavor through those challenging times to get through the bad with the good.
0: Yeah, you man, bro.
1: And keeping to our motto, persevera, meaning to ensure and to endeavor through those challenging times to get through the bad with the good.

0: Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

ikke solskinnet ned om. Det er enda for i dag. Jeg var fordvalen i donker. Jeg heb mijn pad weer teruggevonden. En vroeger was ik rijk aan woorden. Maar nu is ik stiller. Ik heb veranderd. Maar mijn stem blijft brand. Dit is mijn vuur. Kom maak je warm.

0: aandrup. Toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, JoJo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!

0: Girl, let me go. Jan Blom. Prachtige Breitense brief en zondagkraal met Blom. Dis die Big Nick Drive. Donderdag is sportnieuws lê om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport. Hier op Luister FM. Rugby nie skop dinge af. Agterspeler Stedman Gans hoop om sy 100ste wedstrijd vir die Bulle te speel in Saterdagse Verenigde Rugby Kampioenskap groepswedstrijd teen Benetton op Loftus. Die voormalige Blitsbokster het sedert 2017 in 22 wedstrijde vir die

hart is jouw fort en lange daar wat weerke wordt. Ons pap begint al koud.

terug naar die veld toe, stuur om, terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe, la le, stuur om naar sy geld toe.

0: Als nie, net mense wat verkeerde goed doen, hou nie van kameras nie. Dankie Sandy. My baas het kameras ingesit by die werk om te sien of die voertuie se brandstof verdamps. Hi Wiknik, ek voel famous as ek sien daar sekuriteitskameras by die mall. Dan voel ek almal kyk vir my, so sê Jay. Nee, wat sê JP vir ons? Kom ons hoor.
1: Wel, daar is een plek vir alles. Die plekke as die kameras op is, en dan voel het as ek your big brother show is. Maar my werksplek? Nee. Maar die huis? Nee. Ons het die kameras sê, maar ek sal like om in te sit. Want, maar ek wil meer kyk, wat so hond my tuin wil opgrawe. Mm. En as ek by die huis kom, is dit altyd. Maar nou ja, ek het 3 honde, so ek sê, ek weet nie wat sê dat die skuldige kan wees, want allemaal sa voetjies en neesies altyd vol grond. Maar dat niks. Lekker middag, cheers.
0: Dankie JP, JP, ek het al jou honde gesien, ek dink is die swaartene, dis die swaartene wat al die amok maak, we. Middag Bikini, kameras is een goeie ding, ja, ons het een gastehuis in Blauwaterbaai, en ons het al menigte ouwens uitgevang, wat vir een persoon betaal, en later aan dan nog iemand insneek. Die volgende ochend, dan rek die oor, as hulle vir nog iemand moet betaal. Dankie Rina, ja, jy moet ontvang, die mense is skelm. Hi Bikini, spoedkameras is jakkie, CCTV en dashcams is great, so sê Tony vir ons. Paar dankie vir die boodskap, daar allemaal wat so lekker saamgesels, ek vraag vir jou vandag oor kameras, sekuriteitskameras en dinge, hoe voel jy? Ja, ek dink dat as het vir jou sekuriteit is, is reg, maar het begin nou moeilik raak. Ons hou nie van selfone op ons sien, as iemand een selfoon, selfs ek, as jy jou selfoon op my rug en jy wil een video neem, man, sê ek soos, nee man, ek moet dit beplan, moet nie die random nie my kom afneem nie, ek dink jy is lekker, as iemand jou skielik in die publiek afneem, ek het al jare terug destijds, toe ons familie winkel besit het, het iemand verbygerei, verby ons winkel, my opa was die eienaar natuurlijk gewees van die winkel, die café, en soos hulle verbygerei, toe film hier die persoon, het lyk toe of hulle een foto van my opa neem, en dadelijk was dit rooi vlaggies en alarms wat opgaan vir ons, want ons dink toe dadelijk, hoekom neem hulle een foto van my opa, is dit nou een ding van waar hulle om wil roof, as hy bank toe gaan, of wat ook al, so die ding is scary, en nou vandag het jy kameras ingebouw, en sombrille in, kameras op drones, ja die drones wat so vlieg, en jy weet ook nie, wie is daar om te kyk of die drone daar mag vlieg of nie, as nie een drone politie nie, maar in elk geval, dis maar die wereld wat ons in leef, ons het jou motorsport nies met Rembrandt om die draai, as baie dinge, of groot dinge wat die naweek gebeur, en een paar stories om te deel, wat alles ingaan in die wereld van motorsport, picnic saam met jou, dis die picnic drive, op een donder en een donderdag, denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15.000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
2: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

Rockwell, altijd een plezier met Hart. En voor de 1925 band en een beetje Robert Plant, 29 Palms. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Maar dank je voor die lekker saamkeer vandaag. Je gezelschap altijd waardeerd. Zelfs op het donderdag en het donderdag. Ik is morgen terug voor die vrijdag. Big Nick draai. We keer ons weer lekker samen. Zoals ouder gewoonte. Niels Meiling, Brits is in voor Konrad. Ik ga lekker samen met jou keer. Ik breng je ook jouw 6 uur nies. Ik speel uit met de Biggie Bad Company. Naar de zing voor ons. Feel like making love. Tot morgen. Tot ziens.

Etelus, ik weet die ik om vraag niet, want ik weet dat ik gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw wijs, wat een omsteek.

0: John Hammond was Richard Attenborough gewees en dit was een van die flieks wat, as ek het reg onthou, was dit een van die eerste flieks wat verskrikkelijk baie geld gemaakt het vir Universal Pictures. Ek denk dit was iets soos $1.5 miljoen in die tyd was dit verskrikkelijk baie geld gewees. En ek sien nie soos een paar rechte antwoorde wat deurkom, so ek gaan nou ophou gorrel. Kom ons geluister af met David Kramer met Onderwater en as ons terugkom, dan kyk ons na die laaste antwoord van Flinke Vingers.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die huis is ver en die morgen ster hangt spoorachtig op die veld. Is geen plek voor mij, ik wil liever rij, geef die kerel waar zij geld.

they weet, die dood kom omhaal. Op het donker aan diepen jullie maand, op die pad na nooit gedag. Waar drie rotsen staan, die niet sekel maan, het ik lang blij leer die nacht. Het ik lang blij leer die nacht. En ik weet geen eens al mijn glonie, dit klinkt alles zo gek in die dag. Maar wees elkeen wat lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedag. Maar wees elkeen wat lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedag.

Luister FM. Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te houden.

altijd mij voor naaste liefde. En ik zal leren om te vertrouwen. Ik was die angst.